0: पसंद होगा, वही गीत जॉनी आपको सुनाएंगी, हमारी यारो सुनाएंगी, हमारी यारो।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die zij online achterhalen. Vooral ouderen lopen extra gevaar tijdens deze hectische weken. Elk anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast is hierbij eigenlijk de grootste vijand bij het regelen van vakantiezaken en betalingen. Nabij de kust van Oman is opnieuw een raketaanval uitgevoerd op een tanker ten zuidoosten van Lima. De scheepsvaartmonitor bevestigt het incident, maar meldt geen slachtoffers. De dader van deze aanval blijft vooralsnog onbekend. In de regio vinden nu vaker incidenten plaats nabij de voor de wereldhandel belangrijke straat van Hormuz. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler, ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een druk bezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: हर काम के लिए, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07 36 52 2047। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Toch, kuch nye, kuch purane geet. Tu dharti pe chahe, jahan bhi rahega. Aur tujhe hum, teri dhadkano se pehchan lunga. कुमार शानू अलका यागनी का ये सॉन्ग है।

लवली सॉन्ग थे और तलाश का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

0: In de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoon nummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die zij online achterhalen. Vooral ouderen lopen extra gevaar tijdens deze hectische weken. Elk anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast is hierbij eigenlijk de grootste vijand bij het regelen van vakantiezaken en betalingen. Nabij de kust van Oman is opnieuw een raketaanval uitgevoerd op een tanker ten zuidoosten van Lima. De scheepsvaartmonitor bevestigt het incident, maar meldt geen slachtoffers. De dader van deze aanval blijft vooralsnog onbekend. In de regio vinden nu vaker incidenten plaats nabij de voor de wereldhandel belangrijke straat van Hormuz. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler, ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringsfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een drukbezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die zij online achterhalen. Vooral ouderen lopen extra gevaar tijdens deze hectische weken. Elk anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast is hierbij eigenlijk de grootste vijand bij het regelen van vakantiezaken en betalingen. Nabij de kust van Oman is opnieuw een raketaanval uitgevoerd op een tanker ten zuidoosten van Lima. De scheepsvaartmonitor bevestigt het incident, maar meldt geen slachtoffers. De dader van deze aanval blijft vooralsnog onbekend. In de regio vinden nu vaker incidenten plaats nabij de voor de wereldhandel belangrijke straat van Hormuz. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler, ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringsfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een drukbezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: अवश्य अवश्य, सुकून बाजार में नहीं मिलती मेरे दोस्त नाना। और कहते हैं इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत मेंसलक है, इस दखरोस्ता रैकदम इंसानियत की बिना ये दुनिया जीने लायक नहीं रह जाएगी। आपने ठीक सुना कि इंसानियत के बिना ये दुनिया जीने के लायक नहीं रह जाएगी। इंसानियत ही इंसान की असली पहचान है ना। Jongeren moeten vanaf september 2027 verplicht een helm dragen op de e-bike. En Surinaams leger arresteert 14 gewapende Chinezen. चार मिनट बाकी है 9 बजने में बुधवार के सुबह की कार्यक्रम। एंड रैम क्वार्ट मिलियन नीदरलैंडर्स स्लुट सोमर अबोनमेंट फॉर द ट्रेन ऑफ। एन तैदलक सोमर अबोनमेंट फॉर द ट्रेन कान ऑफ ग्रोथ बलांगस्टेलिंग रेकनन सिंस द इंट्रोडक्शन। Half juni hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Vooral jong volwassenen maken gebruik van de regeling. En ik denk dat u ook een van de jong volwassenen bent. Treuzel niet en neem dat abonnement. €49 per maand en het is tot 1 september geldig. Ik adviseer u zelfs, ga dat abonnement aan en ga, pak de trein. Pak de trein en ga relax. Als u wilt kunt u ergens uitstappen. Als u dat niet hoeft en wilt, nou, dan gaat u gewoon in de trein zitten en gewoon de omgeving verkennen. Kijken hoe mooi Nederland is. Hoe mooi het landschap is. En als u denkt dat u gaat verdwalen, in Nederland verdwaalt u niet. Zolang u durft te gaan vragen, praten, dan bent u zo een staar voor uzelf. जी हाँ सुनने वालों, यहाँ से मैं विज्ञापन लगा देती हूँ। और विज्ञापन के बाद आपको जैसे पता है हर बुधवार की तरह आज भी उपस्थित रहेगा हमारे मान्यवर श्री पंडित राजकुमार महात्म जी। अपने ही मुखारबिंद से हमको सुनाएगा सुंदर सा कथा। उससे पहले विज्ञापन।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536522447। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor Anne de Ram zoet de wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingbooking site Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in het Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de Ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding krijgen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
0: Ja, muziek en informatie bij Vahon Hindustani Radio. Aur jankari ke liye aap jarur se tar kijiyega mere dost 07836522247 par. Aur aaj budhwar ke subah ke karyakram jaise main bata rahi hu aur

Drochtersetdor, ja. En hierdoor wordt er dan veerboot naar Texel tijdelijk vervangen door lijnbus.

ये भी सुनिए मेरे दोस्तों कि ओम वोन इन द मॉल ऑफ द नेदरलैंड हैबन वनाफ कोमंड फोरजार पार्केर वर्गुनिंग नोदिग. Leidsche Dam, wie wil parkeren in de buurten rond winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands in Leidsche Dam Voorburg, heeft vanaf 1 maart 2027 een parkeervergunning nodig. Dat heeft de gemeente Leidsche Dam Voorburg woensdag bekendgemaakt. De maatregel moet een einde maken aan de parkeerdruk rondom het winkelcentrum. En het gaat per 1 maart 2027 in. En de vergunning parkeren wordt ingevoerd in het weekend en op feestdagen. Voor €30 per jaar kunnen bewoners een ondernemer een parkeervergunning aanvragen.

sluizen minder vaak open vanwege watertekort, mijn lieve mensen. Ja, vanwege watertekort gaan de sluizen ook minder vaak open. En Milieustraat eerder dicht vanwege warmte. Brandweer spuit kinderen nat midden in het centrum van het dorp. De brandweer heeft dinsdagavond voor de nodige verkoeling gezorgd in het centrum van Boskoop. Op het Gouwenplein werd een waterspektakel georganiseerd door voor jong en oud. Ja, dat is gezellig. Code geel, langer van kracht. Jiha, code geel, langer van kracht. Weer instituut KNMI heeft code geel verlengd tot in ieder geval vrijdag 9 uur. De weerwaarschuwing geldt sinds zaterdagochtend. Het nationale hitteplan is vandaag voor de vijfde dag op een rij van kracht.

Krimpenerwaard. Er komt een McDonald's aan de N210 in Krimpen aan de IJssel. Hoewel de vesting buiten de gemeentegrenzen ligt, houdt de komst ook de publiek in de gemeente Krimpenerwaard bezig. Sommige partijen vrezen voor zwerfafval en overlast, terwijl anderen de fastfoodketen juist zien als een aanwinst voor jongeren.

man met spoed naar ziekenhuis na vechtpartij. Leidens Herkeje Samatjare, een man is dinsdagavond gewond geraakt bij een vechtpartij op het Maartje Overpad in Leiden. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden.

man, een man huurt jongen met verstandelijke beperking in voor bom bij ex-schoonouders te zetten en hij krijgt 3 jaar cel. Ye bhi Den Haag ke samachar hai. Ha. Den Haag ke samachar hai. Een man die iemand inhuurde om een bom bij de woning van zijn ex-schoonouder in Loosduinen in Den Haag te leggen, heeft een gevangenisstraf van 3 jaar gekregen. Het explosief werd ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag staan. En de 22-jarige Ozan A. had een relatie met de getrouwde buurvrouw van de ouders van A. Dit zorgde voor veel opschudding in de Turkse gemeenschap en ook de vader was niet blij met de relatie van zijn zoon met zijn buurvrouw. En A ging met zijn vriendin en haar kinderen samenwonen op een ander adres in Den Haag. Maar dat werd geen succes. Op 30 oktober vorig jaar liep de relatie op de klippen. In hun woning kreeg A ruzie met haar. Hij gaf haar klappen en een trap in de rug. Oho. De vriendin liep zwellingen in haar gezicht op en blauwe plekken elders op haar lichaam.

या अलिफ में से पारा मारी वो डांसिंग आपके लिए इंडो कैरिबियन चटनी सोका सेलिब्रेशन सुरीनाम फेस्टिवल। Ja, populaire zwemplek, eigenlijk verboden terrein voor zwemmers, maar straks misschien meer niet. Regio wie voor warme dagen een duik neemt in de Vliet, kan nu nog een flinke, een dikke boete krijgen. Maar daar komt mogelijk verandering in. De provincie Zuid-Holland gaat onderzoek doen naar veilige openbaar zwemplekken. De Vliet. Een kanaal tussen Leiden, Leidschendam, Delft en Rotterdam wordt benadrukkelijk in de stukken genoemd. De met warm zomerweer is de Vliet in Leidschendam-Voorburg net een groot openlucht zwembad. Maar weinig mensen weten dat er eigenlijk helemaal niet mag worden gezwommen. Wie pech heeft, kan zelf een boete van €150 krijgen. Dus wees voorzichtig. Kinderen gratis in de bus en tram. Ja, tram, hè, tram.

0: in bus, tram en metro als ze samen reizen met een betaalde reiziger. De vervoerregio Amsterdam, waar ook Oostzaan, Womerland en Zaanstad onder vallen, voert dan een landelijke regeling in. Tegelijkertijd verdwijnt de landelijke korting van 34% voor reizigers van 65 jaar en ouder. En daardoor is er een landelijke petitie gestart. Mere pyare sunne walo, 10 bajkar aur 4 minute guzar gaya hai. यहाँ से विज्ञापन लगा देते हैं और उसके बाद प्रोग्रामिंग सुनेंगे। यहाँ से हम आपसे इजाज़त ले रही हूँ इस वक्त के लिए।
1: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingboekingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt, dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes en wijk aan zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Met dit abonnement, dat sinds 15 juni af te sluiten is, kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
5: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
0: Mera dil ye pukare aaja kawali

0: आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht. Strafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hemelstaan Radio. Radio Faro.
4: Digitale radio. Wagonfm.nl.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer: het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

रब करे कि तुझको भी प्यार हो जाए, मुझसे शादी करोगे। जी, फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगे। अलका याग्निक और उदित नारायण जी हमको सुना दी। She met Helia Hart, steeds voor een ander klaarstaat, dan heb je zeker begrepen waar het in het leven echt om gaat. Niet om rijkdom of om macht, maar om liefde en samenleven, om zomaar wat warmte vanuit je hart aan een ander geven. Nee, het leven draait niet om uiterlijk, niet om spullen, maar om elk hartje, groot of klein, gevuld met warmte en liefde. Als ik zeg dat ik van je hou, zeg ik dat niet zomaar. Ik zeg het om je te laten herinneren dat jij het beste bent wat mij is overkomen. Je mooie ogen, je lieve lach, dat is de helft waarvoor ik je zo graag mag. Maar de andere helft waar ik zoveel van hou, is dat lieve karakter van jou.

Gesundheit ist der größte Schatz. Gesundheit ist der größte Schatz, die je in het leven bezitten kan. Het is waar. Het is waar je zuinig op moet zijn. En je hebt er nooit voldoende van. Gezondheid is voor iedereen van het allergrootste belang. Daar kan niks anders tegen op. En het is van waarde, levenslang. Het is ook datgene waar je nu geen enkel gok mee kan wagen. Dus pas op jezelf en op elkaar. Maar zal ik niet van je vragen. Meer zal ik niet van je vragen.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Muziek en informatie. Bij VAHON Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie.

0: Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Hari kaam ke liye, har advertensie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai, aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736523247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22.

हिया बांची थोरा भैया, तेल के प्राइस फिन चढ़ गए, ओतो के तेल के प्राइस फिन चढ़ गए भैया। ओली प्राइस ऑफ द होक्स्ट निफो इन फिर वीकन, चार हफ्ता के भीतर में तेल के प्राइस बहुत चढ़ गए भाई। ओली प्राइस इन हेवन होक्स्ट निफो चार हफ्ता में अमेरिका बोले है सोमवार के बोले है स्ट्रात होमस में बोले ओके ब्लॉकेयर कर, इसे अमेरिकन से प्रेसिडेंट डोनाल्ड बोले है ऊपर से ट्वीट तक प्रोसेस उमांगे तोल है फकरे ए बोले इन इन फॉर ब्रेंट ओली के बोले 20% मांगे एक बारेल ब्रेंट ओली के बोले मांगे हैगा इन फॉर रखते हो के तुम भरिए द मार्च स्टाफ फन रिवर ओली ए द मिडल ओस्टन कोस्टन दिनसदा ओक्टन 84.80 dollar, zo'n 74,50 euro. De prijs van een vat Amerikaanse West Texas intermediatie olie steeg naar 79,84 dollar, mensen. Totaal behoed manga hoe je trim kondig zo marke ki Iran ke haven joon hega do straat Hormuz me ba aur bole hega mangarwaar se 10 baje se Nederlandse tijd opnieuw bole blokkeer kar dega ki koi na aai seke na jai seke hai. Amerika deed dat al eerder na het tekening van de intensieve verklaring bole hega VS blokkeer kar dise. Verder Trump weten dat ieder skip dat wel door de zeestraat vaart tol van 20% over de waarde van de vracht moet betalen. In ruil daarvoor zal Amerika het schip beschermen. Het is niet bekend hoe dat moet gebeuren. Bolle hega hamtelijke beschermkrab. Maar bolle 20% tolon met tol bhario bhaiya. De aankondiging van Trump is een nieuwe wending in de strijd tussen Amerika en Iran over de controle van de straat Hormuz in tussen Iran en Oman ligt. Met de tolheffing treffen de Amerikanen niet alleen Iran, maar ook de internationale handel. 34% van de wereldwijde oliehandel passeert de zeestraat. Dus hoe ze teel passen weten, op je submisbruiker hebben. Ja, die koe kawe, op haar ik heb er. Die koe jogi ka bole he, jogi, jogi. Mahinder jogi bole he, forces ka fei hape ke tu tu jano rehi santo ki raha. Una hai, te ego warnemer forsetter hua pe hai. Maar ab us sabke chahenge nawa wala kise kare ke ta Mahinder Jogi bole hai bolega ego purana minister uske kara Ganesh Kumar Kanhai bole u geskikt hai als partijleider aur bolega volgens hem uske Kanhai over een goed CV kent hij de VHP van buiten binnenuit en zou zijn verkiezing geen slechte keuze zijn. O bole kan hij ke bole he. O Ganesh Kumar kan hij ke bole he. Als voorzitter VHP ke banawe ke. Maar o akeel nam bestaan kar pai. Ik er baare mee jogi bole he. Dat hij alleen een kandidaat zal ondersteunen wanneer hij overtuigd is van dienstkwaliteiten. Formeel is er nog iemand, niemand voorgedragen naar binnen de partij. Zijn volgens hem al beweging gaande in de aanloop van bestuursverkiezing mee. Orbole hega deskundige belangrijk hega dan leeftijd. Jogi vindt dat nieuwe voorzitter hard moet hebben voor Suriname en de VHP niet voor eigen gewin mag gebruiken. De partijleider moet volgens hem beschikken over deskundigen en ervaring. Jogi ziet eigen kandidatuur niet zitten. Après bole bole hem als voorzitter bole hem na de kila, ki hem voorzitter bati. En hoe is de kila bole hem na de kila oma. अब देखो भैया लेडिन के सुरीनाम में बड़ा जबर साइबर क्रीम हो लगल भैया लेडिन गेवन द गट्रेन ओवर द साइबर रिस्क बेहतर ते हरकेनन तू जाने साइबर भैया का बोले इंटरनेट के चीज समन बहुत जबर का बोले है अन अन अन अन क्राइम हैगा साइबर रिस्क है तो ओकर बारे में बोले हैगा सबन तोरारिका होटल में तू इधर वर्कशॉप करी से साइबर सिक्योरिटी के बारे में और बोले वर्कशॉप पे बोले हैगा अन रखीरिंग बोले है इंटर अमेरिकन से ऑटोविकलिंग्स आईडीबी बैंक ऑर्गेनाइजेड द बेइन कोस्मा डील आउट फॉर रिक्स ट्रेनिंग एंड दे वर्डन गेसोर्ग फॉर द ईसीटी प्रोफेशनल्स और बोले फंड गेरिनोमिटेड साइबर सिक्योरिटी बदरेफन इन सुरीनाम तो
सुरीनामे में भी साइबर भैया के बारे में सब कोई के ऋषि को है क्रिस द्वारका सिंह जोन बा आईसी के सिक्योरिटी कंसल्टेंट बा बोले हैगा लाटविया का कम्युनिकेशन जी सुरीनाम ऑप्टिकल दैट ऑर्गेनाइजेशन स्टेज अफलंकर वार्डन फॉर डाटा एंड डिजिटल प्रोसेस इन हमारे जनता अब देखो एक औरत भैया फुली टाइक में से उड़ गए बहरे हां उड़ गए भैया फ्रॉ फन आउट फ्लिक टेग्राम खसोखन और खसोखन मन आल्सो दूत खान खान में जामन एकर बारे में आदमी बोले फोरख वीक बोले एगो प्लेन के अन अन खब्रोकर फ्लिक टे आईना दग गया भैया आईना फूट गया तू जाने हैगा बगलिया वाला खसोखन और ऊ जाने जो फूट जाए तो भीतर के जी बहरे घीचीगा तब बोले एकर बारे में बतावे है तेज फ्लिक ना राइनर लिख्त नोग इन सिकनहुइस है हाथ zich volgens de vrouw weinig herinneren van de gebeurtenis heeft moeite met communiceren. Toen ja wat daar weer hega, bolle hega, een Svetlana hield haar echtgenoot vast aan zijn benen terwijl zijn hoofd en schouders uit het vliegtuig stakken. Ook al had hij een moeie behere hoige schouders behere hoige he. En Adamia ook haar goor pakkerke en nietje dawaai ze wil je toet beoordje te willen hem bieter saad jabe. Ik haar baare me bol ze Griekse publieke me omroep me. De man hing volgens haar bijna 2 minuten deels uit het gekozen vliegtuig ramp en verloor zeker 3 keer het bewusteloos. Maar bolle goor na chori ze van aurat ke bolle ik reageerde meteen pakte zijn benen ik dacht als we dood gaan we samen dood ik heb bolle admie van aurat ke ta jor chahe hai anders getuigen melden eerder dat de man zijn gordel had omhaat waardoor zijn vrouw hem samen met 2 andere passagiers weer naar binnen trok. Ook een gordel laat bij je lagaar. Ademje woeik maar een na oorpijl. Nee, Ademje zoiets gedaan. Bolle 61-jarige man raakte zwaar gewond natuurlijk. En verkeerd in shock. Vooral zijn hand is er slecht aan toe. Verder heeft de brandwonden kan niet communiceren. Ook kan zijn gebeurtenis niet goed herinneren. De Griekse naar de Duitse. En toen het vliegtuig plotseling 2700 meter zakte, volgens verschillende Griekse media, leek erop alsof een deel van de vliegtuigmotor was afgebroken en tegen een raam was geknald. Het raam ging stuk, waardoor de cabine druk verloor, de mensen. Oh ja, wat daar weer voelde alsof we niet konden ademen. Oh ja, wat daar passagiers bolle hega. Bolle ook zelfs een neerstorten, hoe ja, we. Oh bolle hega, hoe ze voelen karatra. Niet konden ademen, hoe ze saas binnen lijkt. Maar dat dekko bij je aina, je podiat ketra bawal he. Meerdere keren buiten bewusteloos, hoe je raha. Zuurstof gebrek raha en shock. Een andere passagier dacht dat iemand per ongeluk de deur van een nooduitgang had geopend. Maar Reiner zei in een verklaring dat het vliegtuig was teruggekeerd naar de luchthaven en de passagiers een vervangende vlucht hebben gekregen. Onder meer Boeing, het bureau van Amerikaanse luchthavenautoriteiten, de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart onderzoeken wat er precies gebeurd was. Kijk, hij zei een wat dacht ik bij jou toen je baant hem. Reiner ke bare mein lekin bahut himmat ke baat hai ki okar admi oke zor se god pakad ke apan aurat ke pakad le raha bhaiya ab dekho yahan ka batave hai bhaiya since the east mandan orlok jo tu jane ukraine mein hue hai ga jab se shuru bhale orlok ukraine aur rusland mein itra admi ukraine mein na maral bhai jitra admi ab maral hai vooral Russische luchtaanvallen of steden ver van het front zijn de schuldigen. Ik heb een VN mensenrechtenmissie in Oekraïne me bole hè, bole waarnemersmissie bole hè. Amerika is geëscaleerd trend met de stijgende tol. Burgers janta mara hè, hoe apen bijja. Behoud van ontruste escalatie hè. Or betaal gey hegaan. Ki o mahinwa mein 293 Oekraïense burgers marala het oude record van pas een maand het slachtoffertal lag in de eerste helft van 32% to etra admi ke mari sega Rusland jaike janta ke onschuldige mensen jaike aur maral hai bhaiya o hai Oekraïne mein
भैया हम तरी जाई तो SLM भैया यहाँ बड़ा खुशियाली हम देखेला है SLM स्लाख करी से भैया इस या ओ बोले ऑडिट En Sir Council voor Nieuwe Samenwerken, Luchthaven Maatschappij SLM, Bolehega Standaard, Bolehega Audit van de Internationale Civiel, een ICAO doorlopen. Volgens de algemene directeur Johan Sandy bevestigt het resultaat dat de Nationale Luchtvaartmaatschappij voldoet aan de internationale veiligheid en kwaliteitsstandaard, wat de weg vrijmaakt voor nieuwe commerciële samenwerking. Dat is wel een goed teken, mensen. Ouders hebben een auditslezen gehad, dat wil 9 juli keer beoordeeld bij Lega SLM, die ons op internationaal mee veiligheid maar oké. Okay. Toen, ja, hoop ik helaas op iets mooi jaar, maar vertraging waar ik mee kan zeggen. Maar dan laat ik even met rust, mensen. Zodra er nieuws zijn over SLM, ga ik jullie zelf op de kop haaien. Jabberdest cocaïne pot pakken aan na. Ik doe je, bhaiya. 3700 kilo cocaïne milal he na pakken aan, bhaiya. Kus van Suriname me. Eendam kus Suriname me. Machari ke boot me, bhaiya. Umana ko kohi pataka raha nani. Ko kohi pataka na raha. Yarba ka na raha. Oma cocaïne raha. 3700 kilo cocaïne machari ke boot me bharala. 7 तारीख जुलाई के ब्रासिलिया के सिपाही और अमेरिका के ड्रग्स के दिया के इस अब संघे जाई के पकड़ी से और इतना ढेर सुरीनाम के किस पे पकड़ान है 3748 किलोग्राम कोकेइन ऑन बोर्ड और द बोट अरिफेर द सो मार के 13 तारीख के मरीना बासर बेलेम मेलाई से बोटिया के सेवन स्लीप करके उतरा कोकेइन से और बोले ब्रासिलिया से देश तक परा में और बोले है बकेंड दैट 4 ब्रासिलियानन ऑफ हेटर दैट सेन आंगहोदन of verdenking van internationale drugshandel, samenzwering in de financiering van drugshandel. Of volgens de federale politie was de actie het resultaat van een onderzoek dat in april werd gestart met steun van de internationale inlichtingendienst. April is een onderzoeker te gaan. Toen op jij keken ze van Pakalisega. Op het oude vermoedelijk Uchijua Jatra Guinea Afrika mee via de zogenaamde Suriname route. किस सरनाम में तू जाने कहां से पकड़े भैया वहां बोट उठना है तो बोले सरनाम के रूटर से बोले सब यात्रा क्यूनिया अफ्रीका में बोले व्हाट स्टेज फाकर खबर एक दुर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ओम ड्रग्स वनाइट है अमेज़न खबीर ना अंदर लंदन तो स्मगलिंग में से और यहां बताए गए हैगा बोले ऑनकफेस 1600 किलोमीटर इसे फार कर भाई द actie werd uitgevoerd door een schip van de Bocaina van de Braziliaanse marine dat 10 dagen op zee verbleef in samenwerking met het team van de federale politie. Op het aanwege eenmaal zulke pakketten cocaïne middel hè. Voorlopige test bevestigt dat het een pure cocaïne ging. Aan boord verbonden zich alleen de kapitein en 3 bemanningsleden allen afkomstig uit Para. Ribap, ribap. Ja, maar aan de boord bevonden zich alleen de kapitein. Oude 3 bemanningsleden, allen afkomstig uit Para. Volgens de marine werkte zij mee tijdens een inspectie. De boot bleek echter niet over de vereiste documenten te beschikken en was uitgerust met meerdere extra dieseltanks waarmee een overtocht van ongeveer 10 tot 15 dagen over Afrika met Pahunjar bhaiya. Mooi voorbereid kalela. Ze beslag hoi ge hai. Pakketten ze beslag hoi ge. Verder onderzoek hoi hai. Oh bole hai ga deskundig ab gail hai botia. Bole hai ga meer duidelijkheid te krijgen over gebruikte logistiek. Reisroute herkomst van de lading. Oh bole volgens de regionale hoofdcommissaris bole hai. Alexandra Andreda Silva bole onderzoek ke. Ki operatie jo raha. Financiële. शेयर भाई लगो क्रिमिनल नेटवर्क से बोले के क्रिमिनल नेटवर्क कर ले रहा एक अंडरसुक ब्लेड दैट द फार्टक इज कबोट ऑफ ए स्केफवर्फ इन पारा एंड दैट द 4 आंगहोल्ड फरदाखते इन इंस uit de deelstaat afkomstig was
De autoriteiten analyseren momenteel mobiele telefoondocumenten. Sapslagwege he. Abdeko ik erbane me. Aur kon kon pakra bhaiya bari bari. Chakallas huwe he. Yani ki cocaïne ke bare me go opsporing verzocht he bhaiya hiya pe he go en me likal he ki ek sipahi khoje bahu jor tor se bhaiya ego 72 10 tarikh november 10 tarikh november me 1972 me ik gebore he Burki oka namba aur ik en kabul hega he en hij wordt ervan vandaag schuldig gelijk deelneming aan de criminele organisatie, overtreding van de wet, verdovende middelen en overtreding van vuurwerp. Ja, aise baat hai hamare pyare pyare meetha meetha janta. अब देखो ये वो ब्राजील के औरत भैया 55 यार में ओके सबन छोड़ाई से फेफन फ्रॉ फन्ना 55 यार बफ्राइट एड मॉडर्न स्लाफरनी बे रेक फैमिली. अब देखो ये वो 62 यार का ब्राजीलियन से औरत हैगा इस बफ्राइट की 55 यार ओ kam krise arbeidsovereenkomst en vrijwel volledig ook eens hebben isoleer kelderago ghar mein werk had verricht voor 3 generaties hoe kam karatra van dezelfde vermogende familie. De zaak kwam aan het licht na een anonieme team 1971 mee. Toen zij 7 jaar oud was, samen met haar moeder en jongere zus, terecht bij haar familie in de omgeving van Fortaleza Mgailha, oer haar noordoosten Brazilië, dus Chota Pesan Barisse, Uchgailha Ugarwame, voor haar overlijden zou de moeder het meisje hebben gegeven, bole Margaret Larkoke Dedeha, bole aan een dochter van de. Een persoon van een gezin. Bolle, haar jongere zus bleef eens bij de familie wonen. Maar vertrok volgens het gezin later na een ruzie. Ego Chalgera. Bolle, maar ego keep 55 jaar. Hoe ik haar me isoleer kerke. Hoe ze kamker wou te bija. Kon niet lezen en beschikte niet over een bankrekening. Ook had zij geen vrienden of partner. Ging zij nooit alleen op pad. En had zij geen contact met haar eigen familie. Bolle, ze leefde in een soort gevangenis. Bolle, ze heeft nooit een privéleven gehad, mensen. Onia betaalt onderzoek naar mogelijke fraude. Familie wordt ook verdacht van fraude met overheidsgeld. De vrouw ontving maandelijks 600 reel, ongeveer 95 euro via een sociale programma voor mensen in armoede. Ook een fraude kalera bhai. To ye sababan Brazil ke hai hamare. प्यारे प्यारे जनता हम सोचे आप लोग के गीत सुना रही तो अभी हम वापस आ जाएंगे.

0: adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is in aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden! Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
6: Dosto, mili juli geet aap logon ko hum sunayenge aur suna jaye.

0: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0736523247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6:00 uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is in aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm.
3: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden! Laat ons nooit meer gaan. Fahun Hindustani Radio.
0: आज हम आप लोग को कुछ नए गीत भी सुनाएंगे. तू मेरे

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is in aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze vrij mooie woensdagmiddag, 15 juli

hier is het nieuwsoverzicht. Somoharjo zegt na verhoor, ik heb mijn kant van het verhaal verteld. Ex-minister, tevens assembleelid van de PL, Brunto Somoharjo, is dinsdag gedurende ongeveer 2 uur gehoord in het kader van een lopend onderzoek. In gesprek met Star News zegt de politicus tevreden te zijn dat hij zijn visie op de zaak heeft kunnen geven en volledige medewerking aan het onderzoek heeft verleend. Ik ben blij dat ik eindelijk de gelegenheid heb gekregen om mijn kant van het verhaal te vertellen. Ik heb alle vragen die mij zijn gesteld naar waarheid en naar beste weten beantwoord en mijn volledige medewerking verleend. Aldus Somoharjo. Het verhoor vindt plaats nadat de Nationale Assemblee eerder heeft ingestemd met het voorstel van het Openbaar Ministerie om Somoharjo in staat van beschuldiging te stellen. Daarmee werd de parlementaire onschendbaarheid van de volksvertegenwoordiger opgeheven, zodat het strafrechtelijk onderzoek kon worden voortgezet. Somoharjo benadrukt dat hij erop vertrouwt dat het onderzoek zorgvuldig, objectief en onafhankelijk zal verlopen. Uit respect voor het lopende onderzoek zal ik niet inhoudelijk ingaan op de gezelde vragen of mijn afgelegde verklaring. Ik vertrouw erop dat het verdere onderzoek op een zorgvuldige, objectieve en onafhankelijke wijze zal plaatsvinden. Hij gaf verder aan dat hij zich onverminderd zal blijven richten op zijn werkzaamheden als lid van de Nationale Assemblée. Mijn focus blijft liggen op het dienen van het Surinaamse volk en het vervullen van mijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger. Staan nieuws verneemt dat in deze zaak

OM vraagt extra aandacht voor veiligheid van zuigelingen. Het Openbaar Ministerie OM roept ouders en verzorgers op extra alert te zijn op de veiligheid van zuigelingen. Aanleiding zijn meerdere tragische incidenten in de afgelopen periode, waarbij zeer jonge kinderen door noodlottige omstandigheden om het leven zijn gekomen. Met de oproep wil het OM niet alleen de samenleving informeren, maar vooral de bewustwording vergroten. Volgens het Openbaar Ministerie zijn zuigelingen volledig afhankelijk van de zorg en oplettendheid van ouders en verzorgers. Zelfs korte momenten van onoplettendheid of onverwachte situaties kunnen ernstige gevolgen hebben. Het OM adviseert ouders en verzorgers daarom extra aandacht te besteden aan een veilige verzorging van baby's. Daarbij wordt onder meer gewezen op het belang van veilig voeden, de baby na de voeding goed te laten opboren voordat deze weer wordt neergelegd, alert te blijven tijdens nachtvoedingen, te zorgen voor een veilige slaapomgeving, blootstelling aan extreme hitte te voorkomen en bij twijfel over de gezondheid van de zuigeling direct medische hulp in te schakelen. Volgens het Openbaar Ministerie is de bescherming van de allerkleinsten een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door alert te blijven, risico's tijdig te herkennen en waar nodig snel medische hulp in te schakelen, kan volgens het Openbaar Ministerie onnodig leed worden voorkomen. Tot zover een bericht uit Star News.

260 kilo drugs verbrand na onderschepping op Suriname rivier. In Kraka, district Para, is gisteren dinsdag 1864,03 kilogram drugs in aanwezigheid van de pers vernietigd. De veroverde middelen, met een geschatte straatwaarde van ruim 5,5 miljoen US dollars, werden vorige week vrijdag aangetroffen in een barkas, een zogenoemde low profile vessel. De boot werd door het justitieel interventieteam JIT op de Suriname rivier onderschept. Volgens JIT teamleider Rajinder Kumar Panchu was het vaartuig vertrokken vanuit Dijkveld en onderweg naar de riviermonding. Na de onderschepping werden de boot en de opvarenden overgebracht naar de steiger van de kustwacht bij Maas. Daar werd na een intensieve doorzoeking in een verborgen ruimte een partij van 1616 pakketten met een gemiddeld gewicht van ongeveer 1 kilogram per pakket aangetroffen. Op de vraag waarom de drugs zo snel worden vernietigd, zegt Panchu: dit is de procedure en het beleid van het Openbaar Ministerie. De vernietiging vindt pas plaats nadat alle strafvorderlijke handelingen zijn verricht. Daaronder vallen onder meer de weging van drugs en het veiligstellen van monsters voor chemisch onderzoek. In verband met de zaak zijn inmiddels 10 personen aangehouden, 1 Surinamer en 9 buitenlanders. Voor de vernietiging werden de drugs tussen lage pallets en oude autobanden geplaatst. Vervolgens werden stapel overgrotende brandstof, waarna het brandstapel korte tijd later in lichte laaien stond. Voordat de drugs werden vernietigd, werden steekproefsgewijze testen uitgevoerd. De pakketten waren stevig gepakt. Met 2 verschillende testmethoden werd vastgesteld dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging. Ook vertegenwoordigers van de pers mochten zelf aangeven welke pakketten zij getest wilden zien. Alle geselecteerde pakketten testten positief. Opvallend was dat de pakketten waren voorzien van verschillende logo's. Dat geeft aan dat ze afkomstig zijn van verschillende producenten, ligt Panchu toe. Suriname is geen drugsproducerend land. De drugs komen via de lucht, het water en ook over de weg het land binnen. Op basis van de beschikbare informatie was deze partij bestemd voor het buitenland. Het onderzoek is echter nog gaande. Tot zover een bericht uit Star News.

uit Brazilië moet inheemse dorpen wapenen tegen cassaveziekte. Inheemse gemeenschappen krijgen de komende tijd toegang tot nieuwe kennis over de bestrijding van de cassave heksenbezemziekte. De cassave heksenbezemziekte. Cassave Witch's Bone Disease. Die een 12-koppige VDS-delegatie, Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname, tijdens een missie naar Brazilië heeft opgedaan. De missie werd uitgevoerd met ondersteuning van het United Nations Development Program, UNDP, en financiering van de ambassade van Nieuw-Zeeland. De ziekte vormt een ernstige bedreiging voor de cassaveteelt in Suriname en daarmee ook voor de voedselzekerheid van inheemse dorpen. Door de opgedane inzichten in de praktijk te brengen, hopen de betrokken organisaties de weerbaarheid van de dorpen tegen de ziekte te vergroten. De kennisuitwisseling maakt deel uit van het project Women Led Indigenous Action Against Cassava Witches Broom Disease. Vrouwengeleide inheemse actie tegen Cassava Witches Broom Disease. Het project benadrukt onder meer de belangrijke rol van vrouwen die in veel dorpen verantwoordelijk zijn voor de cassaveteelt en de voedselvoorziening van hun gezinnen. De kennisuitwisselingsmissie vond van 2 tot en met 9 juli plaats in Oiapoque, in de Braziliaanse deelstaat Amapá, grenzen aan Frans-Guyana en Suriname. De delegatie bestaande uit inheemse leiders, landbouwers, jongeren en vertegenwoordigers van de UNDP bezocht verschillende dorpen, onderzoeksinstellingen en inheemse organisaties. Daar deden de deelnemers praktische ervaring op met het herkennen, voorkomen en beheersen van de ziekte. Volgens VDS, de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden Suriname, is de missie geen eindpunt, maar het begin van een bredere aanpak van de cassave hersenbezemziekte. Ja, zo heet het, cassave heksenbezemziekte. De deelnemers zullen hun ervaringen en inzichten de komende tijd delen tijdens bijeenkomsten en workshops in hun eigen dorp en regio. Dorpbewoners krijgen daarbij praktische informatie over het herkennen van ziekteverschijnselen. Preventieve maatregelen en manieren om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. De bevindingen en aanbevelingen worden vervolgens teruggekoppeld aan de VIDS en meegenomen in de verdere aanpak van de ziekte in Suriname. Tijdens de missie werden onder meer de inheemse dorpen Aoma, Kuripi en Kwai bezocht. De delegatie kreeg inzicht in aangetaste cassavevelden en sprak met lokale boeren over hun ervaringen met ziektebeheer. Daarnaast vonden ontmoetingen plaats met landbouw- en onderzoeksinstellingen die zich bezighouden met de bestrijding van de ziekte, zoals Imbrapa en Rurap. De raad van inheemse leiders van Oiapoque en een inheemse vrouwenorganisatie die een belangrijke rol speelt bij de bestrijding van de ziekte. Ook werd kennis opgedaan over veilige teeltmethoden, het gebruik van gezond plantmateriaal en de inrichting van lokale surveillance systemen om de ziekte vroegtijdig te signaleren. Volgens VDS is de kennisuitwisseling van groot belang, omdat cassave voor veel inheemse gemeenschappen niet alleen een basisvoedsel is, maar ook een belangrijke bron van inkomsten en een wezenlijk onderdeel van het cultureel erfgoed. De organisatie verwacht dat de ervaringen uit Brazilië bijdragen aan een meer gecoördineerde aanpak van de cassavebezemziekte. In Suriname. Daarmee moeten niet alleen cassave aanplantingen beter worden beschermd, maar ook de voedselzekerheid en het levensonderhoud van inheemse gemeenschappen op langere termijn

KLM voldoet aan internationale luchtvaartnormen en ziet nieuwe groeikansen. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij de SLM heeft met succes een internationaal audit van de International Civil Aviation Organization, de ICAO, doorstaan. Volgens algemeen directeur Johan Zandi bevestigt het resultaat dat de nationale luchtvaartmaatschappij de SLM voldoet aan internationale veiligheids- en kwaliteitsnormen, wat de weg vrijmaakt voor nieuwe commerciële samenwerkingen en verdere groei. De zogeheten SARP-check fase 1 audit, die van 6 tot en met 9 juli werd uitgevoerd, beoordelen in hoeverre de bedrijfsvoering van SLM voldoet aan de internationale standaarden en aanbevolen werkwijzen, standards en recommended practices van de ICAO. Tijdens de audit werden onder meer de operationele processen, veiligheidsprocedures, kwaliteitsmanagement en de organisatorische inrichting van de luchtvaartmaatschappij beoordeeld. Volgens Sandy is het positieve resultaat het gevolg van maandenlange voorbereiding en de inzet van het personeel. Dit is bereikt door hard werken, een goede voorbereiding en de professionaliteit van onze medewerkers, dat de directeur optekent via de communicatiedienst Suriname. De algemeen directeur ziet de succesvolle audit niet alleen als een kwaliteitskeurmerk, maar ook als een belangrijke commerciële ontwikkeling voor de luchtvaartmaatschappij. Volgens Sandy vergroot het voldoen aan internationale standaarden de kansen op nieuwe strategische samenwerkingen, onder meer met bedrijven die actief zullen worden in de opkomende olie- en gassector. Bedrijven die in die sector opereren, stellen hoge eisen aan veiligheid en kwaliteit. Nu wij kunnen aantonen dat wij aan die standaarden voldoen, biedt dat nieuwe mogelijkheden. Ook voor de verdere ontwikkeling van het toerisme verwacht de SLM-directeur voordelen. Hij wees erop dat internationale kwaliteitsstandaarden steeds belangrijker worden voor reizigers en zakenpartners. De luchtvaartmaatschappij wil het behaalde resultaat daarom actief inzetten in haar marketing en positionering. Daarnaast ziet Sandy kansen voor intensievere samenwerking met Frans-Guyana. Volgens hem hechten Franse organisaties vele waarde aan internationale luchtvaartstandaarden, waardoor de certificering de samenwerking kan vergemakkelijken. Sandy benadrukte dat de kwaliteit die passagiers ervaren voortkomt uit de processen die zich achter de schermen afspelen. Volgens Sandy beschikt de SLM over de interne programma's voor kwaliteit, veiligheid en beveiliging die voldoen aan internationale normen. Een belangrijk aandachtspunt dat uit de audit naar voren kwam is de verdere digitalisering van de organisatie. Binnen de operationele dienst wordt gewerkt aan een geïntegreerd documentatiesysteem dat processen efficiënter moet maken en de kans op menselijke fouten moet verkleinen. Ook wil de luchtvaartmaatschappij opleidingen en trainingen steeds meer digitaal aanbieden, zodat medewerkers deze flexibel kunnen volgen. Volgens de SLM betekent het succesvol afronden van de audit meer dan alleen een internationale erkenning. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een belangrijke mijlpaal die de positie van de SLM als betrouwbare luchtvaartpartner versterkt en een solide basis legt voor duurzame groei. Tot zover een bericht uit Star News.

wetenschapper Ine Apapu, benoemd op prestigieuze Prins Klaus leerstoel. Dokter Ine Apapu wordt er 1 september aanstaande benoemd op de prestigieuze Prins Klaus leerstoel voor gelijkheid en ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Ja, dat is mooi nieuws. Dokter Ine Apapu wordt per 1 september aanstaande benoemd op de prestigieuze Prins Klaus leerstoel voor gelijkheid en ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Zij is de eerste Surinamer die deze internationale leerstoel zal bekleden. De benoeming geldt voor een periode van 2 jaar. De Prins Klaus leerstoel wordt jaarlijks toegekend aan vooraanstaande wetenschappers uit Azië, Afrika, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. Met de leerstoel willen de Universiteit Utrecht en het Internationaal Instituut of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek en onderwijs op het gebied van ontwikkeling, rechtvaardigheid en gelijkheid stimuleren. Apapu zal zich tijdens haar aanstelling richten op onderzoek naar inclusief bestuur en tribale samenlevingen met bijzondere aandacht voor de Surinaamse Marons. Centraal staat de vraag hoe traditionele gemeenschappen beter kunnen worden betrokken bij besluitvorming over hun eigen ontwikkeling en het bestuur van hun woon- en leefgebieden. De leerstoel is een gezamenlijk initiatief van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het strategisch onderzoeksthema Institutions for Open Societies en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. De aanstelling loopt tot en met 31 augustus 2028. Gedurende die periode blijft Apapu ook verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, waar haar werkzaamheden op het gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening worden voortgezet. Apapu is sinds 2010 verbonden aan de faculteit der maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, waar zij doseert binnen de studierichting Public Administration. Zij promoveerde in 2024 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op onderzoek naar de verhouding tussen modern en traditioneel bestuur binnen Maron-gemeenschappen in Suriname. Haar onderzoek richt zich op thema's als lokaal bestuur, traditionele gezag, grondrechten, bestaanszekerheid en goed bestuur. Onlangs kreeg zij financiering voor een onderzoek naar de rol van vrouwelijke Maron-kapiteins in besluitvormingsproces. De Prins Klaus-stoel, leerstoel, geldt als een van de meest prestigieuze academische leerstoelen op het gebied van ontwikkeling en rechtvaardigheid. Het curatorium staat onder voorzitterschap van oud-minister Bert Koenders. Koningin Maximam is de beschermvrouw van de leerstoel. Prachtig dat onze, ja, ik mag in deze zeggen, ons dokter Ine Apapu, Surinaams, is benoemd op deze

nu volgt een ingezonden stuk van de hand van ene Donovan Amavo. Uitbuiting van uitzendkrachten, geen gevolg van tekort aan arbeidsinspecteurs. Dat uitzendkrachten in Suriname zwaar worden uitgebuit en misbruikt, is geen gevolg van een tekort aan arbeidsinspecteurs. Dus geen gevolg. De arbeidsinspectie beschikt momenteel over 40 arbeidsinspecteurs. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid moet het aantal worden uitgebreid naar 150 inspecteurs om de controle bij de verschillende bedrijven landelijk adequaat te kunnen uitvoeren. In Suriname zijn er 14 uitzendbureaus die gezamenlijk ongeveer 8000 uitzendkrachten ter beschikking stellen aan de verschillende bedrijven. Vermeldenswaardig is dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid tijdens een vergadering op 15 januari jongstleden het parlement heeft voorgehouden dat de arbeidsinspectie toen beschikte over 66 inspecteurs. Bij een vraag van een journalist voor de Raad van Ministers op woensdag 8 juli jongstleden heeft de minister de aanwezige pers echter voorgehouden dat de arbeidsinspectie thans beschikt over 40 inspecteurs. Het is onduidelijk welke informatie juist is. Die van 66 of die van 40. Ik zal uitgaan van de laatste van 40. Nederland heeft 2.300.000 bedrijven en 1.800 arbeidsinspecteurs. Dat betekent dat één inspecteur toezicht houdt op 1.278 bedrijven. In Suriname zijn ongeveer 10.000 bedrijven en 40 arbeidsinspecteurs. Eén inspecteur moet hier dus 250 bedrijven controleren. De inspecteurs in Nederland hebben ruim 5 keer zoveel bedrijven onder zich als de Surinaamse inspecteurs. Het is onbegrijpelijk hoe het ministerie heeft kunnen vaststellen dat pas wanneer het beschikt over 150 inspecteurs de controle op de verschillende bedrijven adequaat kan worden uitgevoerd. Conform artikel 12, lid 2 van de wet ter beschikking stellen arbeidskrachten door intermediairs is het uitzendbureau gehouden de uitzendkracht tenminste 75% van hetzelfde loon en dezelfde overige secundaire arbeidsvoorwaarden te betalen als het inlenende bedrijf aan zijn werknemers in vaste diensten betaalt. Uit onderzoek is komen vast te staan dat de uitzendbureau slechts 28% betaalde aan uitzendkrachten die hier te landen ter beschikking waren gesteld aan een multinational. Dit is door mij persoonlijk gerapporteerd aan het hoofd van de arbeidsinspectie, waarbij ook een arbeidsrapport is opgemaakt en ondertekend door de inspecteur-generaal van de arbeidsinspectie. Er is echter niet opgetreden tegen het betreffende uitzendbureau. Om de controle te kunnen uitvoeren, heeft de arbeidsinspectie slechts 2 documenten nodig, de CAO van het inlenende bedrijf en de arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht. Conform artikel 25 lid 2 van de wet CAO is het inlenende bedrijf gehouden een exemplaar van het CAO binnen 15 dagen na het sluiten ervan met de vakbond te doen toekomen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Het uitzendbureau is op grond van de vergunningsvoorwaarden op zijn beurt gehouden de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht binnen 5 dagen aan het ministerie van Arbeid te doen toekomen. De inspecteurs hoeven niet 100 kilometer te rijden om een controle uit te voeren in het district Brokkewonde. Vaak genoeg beschikken zij bovendien niet over een voertuig of voldoende brandstof om de locatie te bereiken. In het geval van uitzendkrachten bevinden beide documenten zich echter al bij het ministerie. Het is dan heel eenvoudig voor de 40 arbeidsinspecteurs om de controle uit te voeren en te voorkomen dat de uitzendkrachten worden uitgebuit en misbruikt. De oorzaak moet daarom eerder worden gezocht in corruptie dan in onderbezetting bij de arbeidsinspectie. Opmerkelijk is ook dat de vergunningen van uitzendbureaus normaal worden verlengd door het ministerie, ondanks dat bekend is dat deze uitzendbureaus zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden. Ook dit duidt volgens mij op corruptie. Dus gewezen uitzendkracht Donovan Amavo die dit schreef. Maar ik heb hierop commentaar, want hij zegt, daar heeft u wel gelijk in. Het kan zijn dat door corruptie de inspecteurs hun werk niet goed doen. Wel controleren, maar niet rapporteren. Want het is een vriend van hun en ze krijgen een tjoko x onder de tafel van het bedrijf. Maar dat hij stelt, dus daar geef ik hem wel gelijk. Maar dat hij stelt, Nederland heeft, even kijken. Nederland heeft
2.300.000 bedrijven en 800 arbeidsinspecteurs. Dat betekent dat 1 inspecteur toezicht op 1278 bedrijven. In Suriname zijn er ongeveer 10.000 bedrijven en 40 arbeidsinspecteurs. 1 inspecteur moet hier in Suriname dus 250 bedrijven controleren. De inspecteurs in Nederland hebben ruim 5 keer zoveel bedrijven onder zich als Surinaamse inspecteurs. Nou, meneer Amavo, hier in Nederland maken de inspecteurs ook fouten, hoor. Er wordt steeds geklaagd dat er geen inspectie plaatsvindt en dan gooit men het op tekort van arbeidsinspecteurs. Dus, ik vind niet dat u de twee zaken kunt vergelijken, Suriname met Nederland. Want hier in Nederland worden ook fouten gemaakt. Keer op keer komt het op het nieuws dat er mensen van eerdere toestanden zijn in een bedrijf. En niet geconstateerd door de arbeidsinspectie, maar door de mensen zelf naar buiten gebracht, waarbij de arbeidsinspectie nooit heeft opgetreden. Dus ik vind dit één op één vergelijken, meneer Amavo, niet juist. Tot zover, maar is het daar nieuws voorzien van mijn commentaar.

Verkeersveiligheidsinstituut slaat alarm na 4 jonge verkeersdoden in 5 dagen. Het Verkeersveiligheidsinstituut VVI maakt zich grote zorgen over het toenemende aantal dodelijke verkeersongevallen waarbij jonge weggebruikers om het leven komen. Binnen een periode van slechts 5 dagen zijn 4 jonge mensen overleden in het verkeer. Bij meerdere van de ongevallen waren bromfietsers of motorrijders betrokken. Ook minister Haris Munawat van Justitie en Politie heeft de recente ontwikkeling als zeer ernstig bestempeld. Volgens het Verkeersveiligheidsinstituut mag de reeks dodelijke ongevallen niet worden gezien als losse incidenten, maar als een ernstige waarschuwing voor de samenleving. Directeur Joan Castno-Adrai spreekt van een tragische ontwikkeling. 4 jonge mensen zijn niet thuisgekomen. Ouders, kinderen, partners, familieleden en vrienden blijven achter met verdriet en vragen waarop vaak geen antwoord neerkomt. Namens het instituut betuigt de directeur haar medeleven aan de nabestaanden en wenst zij hen veel kracht toe bij het verwerken van hun verlies. Volgens het Verkeersveiligheidsinstituut blijft het ministerie van Justitie en Politie onder leiding van minister Munawat samen met het instituut en andere betrokken diensten investeren in verkeerseducatie, bewustwording, preventie en een strengere handhaving. Tegelijkertijd benadrukt het instituut dat ook weggebruikers zelf een belangrijke verantwoordelijkheid dragen. Het instituut doet daarom een dringend beroep op vooral bromfietsers, motorrijders en jonge verkeersdeelnemers om hun snelheid te matigen, altijd een goedgekeurde en correct bevestigde vaarhelm te dragen en afleiding door onder meer alcohol en telefoongebruik te vermijden. Ja, het Verkeersinstituut doet een beroep op vooral bromfietsers en motorrijders en jonge verkeersdeelnemers om hun snelheid te matigen. Matige snelheid, altijd een goedgekeurde en correct bevestigde valhelm te dragen en afleiding door onder meer alcohol en telefoongebruik te vermijden. Dus nog gebruik van telefoon, die dit als motorfiets, bromfiets of bicycle. En ook automobilisten worden opgeroepen extra alert te zijn. Het Verkeersveiligheidsinstituut vraagt bestuurders onder meer rekening te houden met de dode hoek, voldoende afstand te bewaren en bromfiets en motorrijders de ruimte te geven. Eén moment van haast, roekeloosheid of onoplettendheid kan een leven voorgoed veranderen. Laten wij daarom niet wachten op het volgende tragische bericht, maar samenwerken aan veiliger verkeer, stelt de VVI-directeur. Tot zover een bericht uit Star News.

Wie, ja, wie gaf groep Chinezen opdracht gewapend te patrouilleren de Zara-kreek? 14 Chinese mannen zijn dinsdag in het Zara-kreekgebied aangehouden nadat zij meldingen waren binnengekomen dat de groep buitenlanders daar op georganiseerde wijze zou patrouilleren. Tijdens de operatie troffen de veiligheidsdiensten bovendien een grote hoeveelheid wapens en munitie aan. De mannen zijn per vliegtuig naar Paramaribo overgebracht voor verhoor en mogelijk strafrechtelijk onderzoek. Vooralsnog is niet duidelijk wat zij precies in het gebied deden, voor wie zij werkten en of zij toestemming hadden om daar gewapend en mogelijk als beveiligers op te treden. Volgens de communicatiedienst Suriname ontving de regering dinsdagochtend berichten over de aanwezigheid van de groep. De situatie wekte de indruk dat de mannen gezamenlijk surveillancewerkzaamheden uitvoerden. Na overleg tussen de korpschef, het Surinaamse Nationaal Leger, het kabinet van de president en andere veiligheidsinstanties vertrok rond 1 uur 's nachts een team naar het gebied. De operaties stond onder leiding van regiocommandant Midden. Bij aankomst werden de 14 buitenlanders aangetroffen en meegenomen. Vanwege een taalbarrière kon ter plaatse niet direct worden vastgesteld waarom zij zich in het gebied bevonden en welke werkzaamheden zij uitvoerden. In het betreffende gebied ligt een goudconcessie waar goudzoekers actief zijn. Het onderzoek moet uitwijzen of de mannen daar beveiligingswerk verrichten en zo ja, of zij en hun eventuele opdrachtgever beschikten over de vereiste wettelijke toestemming. Minister Harish Manohar van Justitie en Politie benadrukt dat particuliere beveiligingsbedrijven onder bepaalde voorwaarden personeel mogen uniformeren en trainen. Daarvoor moet echter wel een wettelijke grondslag bestaan. Ook moet nog worden vastgesteld of de aangetroffen wapens en munitie legaal aanwezig waren. De minister noemt het optreden een duidelijke signaal dat de regering ook in het binnenland wil toezien op naleving van de wet. Moeilijk bereikbare gebieden en logistieke problemen mogen volgens de minister niet leiden tot tandeloosheid of straffeloosheid. Het verdere onderzoek moet duidelijk maken onder wiens verantwoordelijkheid de groep opereerde en of strafrechtelijke vervolging noodzakelijk is. Menorat stelt dat de maatregelen niet zullen uitblijven wanneer blijkt dat regels

dan volgt een bericht die eigenlijk hiervoor had moeten komen met dat titel. Na ophef over gewapende Chinezen in binnenland, groep aangehouden en op vliegtuig gezet. Afgelopen dagen circuleerden op sociale media filmpjes van Chinese mannen die zwaar bewapend rondliepen bij een goudconcessie in het Surinaamse binnenland. De mannen droegen onder meer automatische vuurwapens, kogelvrije vesten en helmen. De beelden zorgden voor grote maatschappelijke onrust en vragen over hun identiteit, verblijfsstatus en de rechtmatigheid van de wapens. Naar aanleiding van de beelden maakte de Surinaamse politie bekend dat in opdracht van korpschef Melvin Pinas politieeenheden samen met het Nationaal Leger naar Sara Creek zijn gestuurd. Volgens de politie volgde de inzet nadat op sociale media filmpjes waren verschenen en oproepen werden gedaan om in actie te komen. De politie liet weten de samenleving nader te zullen informeren zodat meer informatie beschikbaar is. Uit beelden op Facebook werd duidelijk dat ook Ronnie Brunswijk inmiddels persoonlijk naar de locatie was. Volgens DNA-lid Jordan, die de beelden op Facebook plaatste, zijn de mannen met hulp van Brunswijk gearresteerd en daarna op het vliegtuig gezet. De redactie van Waterkant verneemt dat ze naar Paramaribo worden gebracht via het vliegveld De Zorg en Hoop. Het is nog onduidelijk of zij bij aankomst worden overgedragen aan de politie of een andere veiligheidsdienst. Ook is niet bekend wie hen toestemming gaf om gewapend bij de goudconcessie aanwezig te zijn. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

tijd bij de NIS. Directeur moet zich verweren na publieke uitspraken. De spanningen dus binnen het Nationaal Indoor Stadion, NIS, lijken verder op te lopen. Volgens de informatie waarover de redactie van Waterkant.net beschikt, moet directeur Dino D'Amaro Canterburg D'Amaro zich tegenover het nieuwe stichtingsbestuur verantwoorden voor uitspraken die hij onlangs tijdens interviews en andere publieke optredens heeft gedaan. Ingewijden melden dat binnen het bestuur onvrede is ontstaan over de manier waarop naar buiten is gecommuniceerd. Volgens bronnen vindt het bestuur dat belangrijke uitlatingen eerst intern hadden moeten worden afgestemd voordat zij via de media werden gedaan. De kwestie lijkt onderdeel te zijn van een bredere discussie over de aansluiting van de NIS. Aansturing van de NIS. Over de aansturing van het NIS. Achter de schermen zou sprake zijn van verschillen van inzicht tussen het bestuur en de directie, dus D'Amaro, over de wijze waarop de organisatie wordt geleid en hoe beslissingen en communicatie tot stand moet komen. Volgens bronnen wil het bestuur de regie binnen de organisatie verder versterken en duidelijker afspraken maken over de onderlinge verantwoordelijkheden. Daarbij zou het stichtingsbestuur de bewegingsruimte van directeur D'Amaro aanzienlijk willen beperken. De ontwikkelingen volgen kort nadat het NIS werd getroffen door een inbraak. Een gebeurtenis die binnen de organisatie voor de nodige onrust heeft gezorgd. Juist in deze periode zouden de verschillende visies op de leiding van het stadion nadrukkelijk naar voren zijn gekomen. Het is vooralsnog onduidelijk of het geschil gevolgen zal hebben voor de positie van de directeur D'Amaro. Duidelijk is wel dat de verhouding tussen het bestuur en de directie momenteel onder druk staat. Tot zover een bericht uit Suriname. Waterkant.net.

had Tom Pai wel hardere sancties voor ontspoorde agenten. NPS-parlementariër Putini Atompai pleit voor strengere sancties tegen politieagenten die zich schuldig maken aan ernstige misdragingen. Zijn oproep volgt op een reeks incidenten waarin politiefunctionarissen in opspraak zijn geraakt door vermoedelijke betrokkenheid bij strafbare feiten. De afgelopen periode zijn 16 politieambtenaren, ja, 16 politieambtenaren aangehouden en in verzekering gesteld in verband met onder meer drugsdelicten en corruptie. Indien uit het onderzoek blijkt dat zij daadwerkelijk strafbare feiten hebben gepleegd, moet het recht volgens Atompai zijn gang gaan. In een gesprek met Lim FM stelt hij dat dergelijke zaken een zware klap betekenen voor het imago van het Korps Politie Suriname KPS en het vertrouwen van de samenleving in de politie. Atompai betreurt de ontwikkelingen en hoopt dat het aantal gevallen waarbij wetsdienaren betrokken raken bij strafbare feiten zal afnemen. Volgens hem moet opnieuw meer aandacht worden besteed aan de vorming en professionalisering van politiepersoneel. Belangrijke trainingen, waaronder integriteitstrainingen, worden volgens de parlementariër Atompai de laatste tijd onvoldoende aangeboden. Om het imago van de politie te herstellen, moeten we terug naar de basis en opnieuw investeren in tussentijdse opleidingen en trainingen, zegt Atompai. Naast opleiding en begeleiding speelt volgens Atompai ook de individuele verantwoordelijkheid van iedere politiemedewerker een belangrijke rol. Hij vraagt zich af of elke agent zich nog voldoende bewust is van de verantwoordelijkheid die het dragen van het uniform met zich meebrengt. De NPS-parlementariër ging ook in op de oproep van minister Harris Menorat van Justitie en Politie Juspol om gevoelige veiligheidskwesties tijdens een vergadering in comité-generaal te bespreken. Atompai zegt dat hij deze bijeenkomst niet heeft bijgewoond omdat de samenleving volgens Atompai recht heeft op volledige informatie. Hij vindt dat de overheid sneller en daadkrachtiger moet optreden wanneer ernstige misstanden binnen het veiligheidsapparaat aan het licht komen. Onder de aangehouden politiefunctionarissen bevinden zich onder andere leden van het arrestatieteam en onderofficieren. Zij worden verdacht van overtreding van de wet verdovende middelen en betrokkenheid bij criminele organisaties, waaronder zaken die verband houden met onderschepte cocaïnezendingen. Daarnaast zijn politieambtenaren aangehouden in verband met wapenzaken en vermeende afpersing van burgers. Atompai vindt dat overtredingen door politiemensen zwaar moeten wegen, omdat juist zij belast zijn met het handhaven van de wet en het beschermen van de samenleving. Tot zover een bericht uit waterkant.net. Suriname Herald.

0: Dann habe ich noch einen Lazebericht, dass sie in den Kursen von der Zentrale Bank von Suriname. Das Ende, 15 Juli, vandaag, 10:00 Suriname-tijd, 3:00 Nederlandse-tijd. Als je US-dollar verkoopt, dus je gaat inleveren bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je 37,504 SMB voor terug. Echter, als je US-dollar wil kopen, bij een buy van US-dollar, van Mercandala, je moet bij 37,823 SMB. Nogmaals, als je een US dollar wil kopen, moet je 37,823 SMB neertellen. Als je euro inlevert, dus verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 42,846 SMB voor terug. Wil je een euro kopen, moet je 43,188 SMB neertellen. Dus tegen bij van Europees money, dan jongens bij 43,188. SMB. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen kost je 1782,30 SMB. 100 euro kopen kost je 4318,80 SMB. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, woensdag 15 juli. Ik had prachtige technische assistentie van Rajesh. Rajesh, dankjewel. Vandaag vindt de tweede halve finale plaats tussen Engeland en Argentinië. Ik weet niet waar jullie zijn. Ik geef wel mijn voorkeur. Ik heb graag dat Engeland het wint van Argentinië. Want ik kon weer naar de Sunny voor Messi. Messi en ik handsbal. Van elkaar referee voor Luku. Messi kan blijken door. Messi bijna brokken aan voet toe. Zij kan goed door, vader interpreteer. Terwijl, ten het raam, dan vader je baar, kan lukken, kan lukken. Ja, maar moet zien spelen, het moet ophouden. Maar wie ik, Romeo Hoos, ben dat Engeland wint van Argentinië. Zodat aanstaande zondag een finale wordt tussen Engeland en... wie had gisteren gewonnen?
1: Niet Frankrijk, maar...
0: Spanje. Engeland en Spanje. Ja.
1: Spanje.
0: Ik hoop dat het een... want Spanje heeft Frankrijk ook verrast met die 2-0. En Mbappé. Dan denkt hij Mbappé. Zodat een ander kan doen notie. En die ballen die hij heeft gekregen, waren allemaal misballen. Dus ik hoop dat Engeland vanavond wint van Argentinië. Zodat een, hoewel ik wel van Argentinië hou, maar wat Messi doet, kan niet. Het is alsof de VAR en de FIFA wil dat Argentinië wint. Dus ik hoop dat Engeland wint van Argentinië, zodat het zondag wordt een finale tussen Engeland en Spanje. Tot zover dus het nieuwshoofdstuk van vandaag, woensdag 15 juli. Ik zou zeggen, geniet van de dag, het ziet er mooi uit. Ik heb prachtige technische assistentie ontvangen van Rajesh. Dankjewel. Brasa, intraday, omitrawitje.

0: Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Faro.
2: Digitale radio. Wagonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6:00 PM uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: कुमार सानू। जी हाँ, कुमार सानू आपको सुनाए हैं। कार्यक्रम में हमने पेश किए ये शानदार गीत सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocaten kantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
6: Digitale radio, wagonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer: het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
0: Agla geet mij aap sunane wala hoon, au wo ye hai. Ye dhamakadar geet.

0: बदले में कुछ भी दे दे भाई, या चिकनी चमेली हम आपको सुनाए फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।
1: लाइव फ्रॉम देन हाग, फौन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6:00 PM uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer: het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Vahon, Hindustani Radio.
1: Advocatum Kantor Anand Ram Sud Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22.

0: Advocatenkantoor Anand Ramsoef.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
4: एक मैशअप हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, चलिए मिलकर सुनते हैं।

A masterpiece of composing by maestro J.D. Verma Moritres Gehenena, Queen of Melody, also the great Nightingale, Usha Mangeshkar ji ke beautiful avance mein. Uit de film Tum Hare Liye 1978. Ik hoor Jabber Just Song Apersonene Wale Hey Haro uit de film Gummer 1980. Auris Bar, ik het is onder avance ke malkin, naya avance uit de manika tha, Chaya Ganguly ji ke beautiful avance mein aap sunenge, aapki yaad aati rahi raat bhar. A great composing by maestro Jaydev Verma ji. Milke sunte hai.

0: Ja, wat een beautiful song from the movie, old movie, Angeli 1957. Maestro, Jai Dev Ji Ke Saaj, aur Asha Bhosle Ji Ke Beautiful Awaaz Mein Thi Sundar Bayan, aap srotaon ne suna. To hamare priy priy saathiyo, ye tak tha aaj ka ye haseen special maestro, Jai Dev Verma Ji Ka jo samapt hone ko aaya. अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है, एकदम आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत यारो।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio? Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Waarom Hindustani Radio?
2: Dit is het Waarom Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is in aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Hari Kaam Kiliye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073-65-22-47. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 073-65-22-47.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio? Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

ഹരിക്കാക്ക്

σε έναν προβλητή και νομίζω ότι είναι.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze vrij mooie woensdagmiddag 15 juli 2026. Hier is het nieuwsoverzicht. Somoharjo zegt na verhoor, ik heb mijn kant van het verhaal verteld. Ex-minister, tevens assembleelid van de PL, Brunto Somoharjo, is dinsdag gedurende ongeveer 2 uur gehoord in het kader van een lopend onderzoek. In gesprek met Star News zegt de politicus tevreden te zijn dat hij zijn visie op de zaak heeft kunnen geven en volledige medewerking aan het onderzoek heeft verleend. Ik ben blij dat ik eindelijk de gelegenheid heb gekregen om mijn kant van het verhaal te vertellen. Ik heb alle vragen die mij zijn gesteld naar waarheid en naar beste weten beantwoord en mijn volledige medewerking verleend. Aldus Somoharjo. Het verhoor vindt plaats nadat de Nationale Assemblee eerder heeft ingestemd met het voorstel van het Openbaar Ministerie om Somoharjo staat van beschuldiging te stellen. Daarmee werd de parlementaire onschendbaarheid van de volksvertegenwoordiger opgeheven, zodat het strafrechtelijk onderzoek kon worden voortgezet. Somoharjo benadrukt dat hij erop vertrouwt dat het onderzoek zorgvuldig, objectief en onafhankelijk zal verlopen. Uit respect voor het lopende onderzoek zal ik niet inhoudelijk ingaan op de gezelde vragen of mijn afgelegde verklaring. Ik vertrouw erop dat het verdere onderzoek op een zorgvuldige, objectieve en onafhankelijke wijze zal plaatsvinden. Hij gaat verder aan dat hij zich onverminderd zal blijven richten op zijn werkzaamheden als lid van de Nationale Assemblée. Mijn focus blijft liggen op het dienen van het Surinaamse volk en het vervullen van mijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger. Star News verneemt dat in deze zaak meer verdachten in beeld zijn.

vraagt extra aandacht voor veiligheid van zuigelingen. Het Openbaar Ministerie OM roept ouders en verzorgers op extra alert te zijn op de veiligheid van zuigelingen. Aanleiding zijn meerdere tragische incidenten in de afgelopen periode, waarbij zeer jonge kinderen door noodlottige omstandigheden om het leven zijn gekomen. Met de oproep wil het OM niet alleen de samenleving informeren, maar vooral de bewustwording vergroten. Volgens het Openbaar Ministerie zijn zuigelingen volledig afhankelijk van de zorg en oplettendheid van ouders en verzorgers. Zelfs korte momenten van onoplettendheid of onverwachte situaties kunnen ernstige gevolgen hebben. Het OM adviseert ouders en verzorgers daarom extra aandacht te besteden aan een veilige verzorging van baby's. Daarbij wordt onder meer gewezen op het belang van veilig voeden, de baby na de voeding goed te laten opboren voordat deze weer wordt neergelegd, alert te blijven tijdens nachtvoedingen, te zorgen voor een veilige slaapomgeving, blootstelling aan extreme hitte te voorkomen en bij twijfel over de gezondheid van de zuigeling direct medische hulp in te schakelen. Volgens het Openbaar Ministerie is de bescherming van de allerkleinsten een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door alert te blijven, risico's tijdig te herkennen en waar nodig snel medische hulp in te schakelen, kan volgens het Openbaar Ministerie onnodig leed worden voorkomen. Tot zover een bericht uit Star Nieuws.

2860 kilo drugs verbrand na onderschepping op Suriname rivier. In Kraka, district Para, is gisteren dinsdag 1864,03 kilogram drugs in aanwezigheid van de pers vernietigd. De verovende middelen, met een geschatte straatwaarde van ruim 5,5 miljoen US dollars, werden vorige week vrijdag aangetroffen in een barkas, een zogenoemde low profile vessel. De boot werd door het justitieel interventieteam JIT op de Suriname rivier onderschept. Volgens JIT-teamleider Rajinder Kumar Panchu was het vaartuig vertrokken vanuit Dijkveld en onderweg naar de riviermonding. Na de onderschepping werden de boot en de opvarenden overgebracht naar de steiger van de kustwacht bij Maas. Daar werd na een intensieve doorzoeking in een verborgen ruimte een partij van 1616 pakketten met een gemiddeld gewicht van ongeveer 1 kilogram per pakket aangetroffen. Op de vraag waarom de drugs zo snel worden vernietigd, zegt Panchu, dit is de procedure en het beleid van het Openbaar Ministerie. De vernietiging vindt pas plaats nadat alle strafvorderlijke handelingen zijn verricht. Daaronder vallen onder meer de weging van drugs en het veiligstellen van monsters voor chemisch onderzoek. In verband met de zaak zijn inmiddels 10 personen aangehouden. 1 Suriname en 9 buitenlanders. Voor de vernietiging werden de drugs tussen lage pellets en oude autobanden geplaatst. Vervolgens werden stapel overgoten brandstof, waarna het brandstapel korte tijd later in lichte laaien stond. Voordat de drugs werden vernietigd, werden steekproefsgewijze testen uitgevoerd. De pakketten waren stevig gepakt. Met 2 verschillende testmethoden werd vastgesteld dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging. Ook vertegenwoordigers van de pers mochten zelf aangeven welke pakketten zij getest wilden zien. Alle geselecteerde pakketten testten positief. Opvallend was dat de pakketten waren voorzien van verschillende logo's. Dat geeft aan dat ze afkomstig zijn van verschillende producenten, ligt Panchu toe. Suriname is geen drugsproducerend land. De drugs komen via de lucht, het water en ook over de weg het land binnen. Op basis van de beschikbare informatie was deze partij bestemd

kennis uit Brazilië moet inheemse dorpen wapenen tegen cassaveziekte. Inheemse gemeenschappen krijgen de komende tijd toegang tot nieuwe kennis over de bestrijding van de cassave heksenbezemziekte. De cassave heksenbezemziekte. Cassave Witch's Bone Disease. Die een 12-koppige VDS-delegatie, Vereniging Inheemse Dorpshoofden in Suriname, tijdens een missie naar Brazilië heeft opgedaan. De missie werd uitgevoerd met ondersteuning van het United Nations Development Program, UNDP, en financiering van de ambassade van Nieuw-Zeeland. De ziekte vormt een ernstige bedreiging voor de cassaveteelt in Suriname en daarmee ook voor de voedselzekerheid van inheemse dorpen. Door de opgedane inzichten in de praktijk te brengen, hopen de betrokken organisaties de weerbaarheid van de dorpen tegen de ziekte te vergroten. De kennisuitwisseling maakt deel uit van het project Women Led Indigenous Action Against Cassava Witches Broom Disease. Vrouwengeleide inheemse actie tegen Cassava Witches Broom Disease. Het project benadrukt onder meer de belangrijke rol van vrouwen die in veel dorpen verantwoordelijk zijn voor de cassaveteelt en de voedselvoorziening van hun gezinnen. De kennisuitwisselingsmissie vond van 2 tot en met 9 juli plaats in Oiapoque, in de Braziliaanse deelstaat Amapá, grenzen aan Frans-Guyana en Suriname. De delegatie bestaande uit inheemse leiders, landbouwers, jongeren en vertegenwoordigers van de UNDP bezocht verschillende dorpen, onderzoeksinstellingen en inheemse organisaties. Daar deden de deelnemers praktische ervaring op met het herkennen, voorkomen en beheersen van de ziekte. Volgens VDS, de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden Suriname, is de missie geen eindpunt, maar het begin van een bredere aanpak van de cassave hersenbezemziekte. Ja, zo heet het, cassave heksenbezemziekte. De deelnemers zullen hun ervaringen en inzichten de komende tijd delen tijdens bijeenkomsten en workshops in hun eigen dorp en regio. Dorpbewoners krijgen daarbij praktische informatie over het herkennen van ziekteverschijnselen. Preventieve maatregelen en manieren om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. De bevindingen en aanbevelingen worden vervolgens teruggekoppeld aan de VDS en meegenomen in de verdere aanpak van de ziekte in Suriname. Tijdens de missie werden onder meer de inheemse dorpen Aoma, Curipi en Kwai bezocht. De delegatie kreeg inzicht in aangetaste cassavevelden en sprak met lokale boeren over hun ervaringen met ziektebeheer. Daarnaast vonden ontmoetingen plaats met landbouw- en onderzoeksinstellingen die zich bezighouden met de bestrijding van de ziekte, zoals Imbrapa en Rurap. De raad van inheemse leiders van Oiapoque en een inheemse vrouwenorganisatie die een belangrijke rol speelt bij de bestrijding van de ziekte. Ook werd kennis opgedaan over veilige teeltmethoden, het gebruik van gezond plantmateriaal en de inrichting van lokale surveillancesystemen om de ziekte vroegtijdig te signaleren. Volgens VDS is de kennisuitwisseling van groot belang, omdat cassave voor veel inheemse gemeenschappen niet alleen een basisvoedsel is, maar ook een belangrijke bron van inkomsten en een wezenlijk onderdeel van het cultureel erfgoed. De organisatie verwacht dat de ervaringen uit Brazilië bijdragen aan een meer gecoördineerde aanpak van de cassavebezemziekte. In Suriname. Daarmee moeten niet alleen cassave aanplantingen beter worden beschermd, maar ook de voedselzekerheid en het levensonderhoud van inheemse gemeenschappen op langere termijn worden veiliggesteld. Tot zover een bericht uit Star Nieuws en ik ga even wat water drinken, want ik heb een vast.

SLM voldoet aan internationale luchtvaartnormen en ziet nieuwe groeikansen. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM, heeft met succes een internationaal audit van de International Civil Aviation Organization, de ICAO, doorstaan. Volgens algemeen directeur Johan Zandi bevestigt het resultaat dat de nationale luchtvaartmaatschappij, de SLM, voldoet aan internationale veiligheids- en kwaliteitsnormen, wat de weg vrijmaakt voor nieuwe commerciële samenwerkingen en verdere groei. De zogeheten SARP-check fase 1 audit, die van 6 tot en met 9 juli werd uitgevoerd, beoordelen in hoeverre de bedrijfsvoering van SLM voldoet aan de internationale standaarden en aanbevolen werkwijzen, standards en recommended practices van de ICAO. Tijdens de audit werden onder meer de operationele processen, veiligheidsprocedures, kwaliteitsmanagement en de organisatorische inrichting van de luchtvaartmaatschappij beoordeeld. Volgens Sandy is het positieve resultaat het gevolg van maandenlange voorbereiding en de inzet van het personeel. Dit is bereikt door hard werken, een goede voorbereiding en de professionaliteit van onze medewerkers, dat de directeur optekent via de communicatiedienst Suriname. De algemeen directeur ziet het succesvolle audit niet alleen als een kwaliteitskeurmerk, maar ook als een belangrijke commerciële ontwikkeling voor de luchtvaartmaatschappij. Volgens Sandy vergroot het voldoen aan internationale standaarden de kansen op nieuwe strategische samenwerkingen, onder meer met bedrijven die actief zullen worden in de opkomende olie- en gassector. Bedrijven die in die sector opereren, stellen hoge eisen aan veiligheid en kwaliteit. Nu wij kunnen aantonen dat wij aan die standaarden voldoen, biedt dat nieuwe mogelijkheden. Ook voor de verdere ontwikkeling van het toerisme verwacht de SLM-directeur voordelen. Hij wees erop dat internationale kwaliteitsstandaarden steeds belangrijker worden voor reizigers en zakenpartners. De luchtvaartmaatschappij wil het behaalde resultaat daarom actief inzetten in haar marketing en positionering. Daarnaast ziet Sandy kansen voor intensievere samenwerking met Frans-Guyana. Volgens hem hechten Franse organisaties vele waarde aan internationale luchtvaartstandaarden, waardoor de certificering de samenwerking kan vergemakkelijken. Sandy benadrukte dat de kwaliteit die passagiers ervaren voortkomt uit de processen die zich achter de schermen afspelen. Volgens Sandy beschikt de SLM over de interne programma's voor kwaliteit, veiligheid en beveiliging die voldoen aan internationale normen. Een belangrijk aandachtspunt dat uit de audit naar voren kwam is verder de digitalisering van de organisatie. Binnen de operationele dienst wordt gewerkt aan een geïntegreerd documentatiesysteem dat processen efficiënter moet maken en de kans op menselijke fouten moet verkleinen. Ook wil de luchtvaartmaatschappij opleidingen en trainingen steeds meer digitaal aanbieden, zodat medewerkers deze flexibel kunnen volgen. Volgens de SLM betekent het succesvol afronden van de audit meer dan alleen een internationale erkenning. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een belangrijke mijlpaal die de positie van de SLM als betrouwbare luchtvaartpartner versterkt en een solide basis legt voor duurzame groei. Tot zover een bericht uit

0: Schapper Ine Apapu, benoemd op prestigieuze Prins Groos leerstoel. Dokter Ine Apapu wordt er 1 september aanstaande benoemd op de prestigieuze Prins Groos leerstoel voor gelijkheid en ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Ja, dat is mooi nieuws. Dokter Ine Apapu wordt per 1 september aanstaande benoemd op de prestigieuze Prins Groos leerstoel voor gelijkheid en ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Ze is de eerste Surinamer die deze internationale leerstoel zal bekleden. De benoeming geldt voor een periode van 2 jaar. De Prins Groos leerstoel wordt jaarlijks toegekend aan vooraanstaande wetenschappers uit Azië, Afrika, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. Met de leerstoel willen de Universiteit Utrecht en het Internationaal Instituut of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoeken onderwijs op het gebied van...
1: Harikam kilje, har advertentie kilje, moutkisamachar, far maishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahunfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is in aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomer.